0: Pardon, dat zijn moeten zeggen.
1: Zo groot is het niet, op het moment dat het zelfs is.
0: Ook omdat het zijn, ik kom op het moment, ik kan het niet zeggen.